0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: met jou.
1: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het bleef een deel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.

Ik kan me nog herinneren, jaren geleden, spreek ik uit de jaren 80 zo'n beetje. Toen begon het een beetje bij mij in Huizen van Vlietsius te lopen wat betreft love muziek. Maar ja, dit liedje kwam trouwens wel uit 1978, hè, dat eventjes terzijde. Ik weet nog goed, toen werd ik altijd geroepen van Erik, kom snel naar beneden, love is op tv. Nou, ik weer naar beneden redden en zo. En daar was love dan weer, hè. Daar stonden ze dan weer gezellig sjalalala te zingen, hè. Ja. Ja, mijn vader was helemaal fan van Love, hè, toen in de tijd. Hè. You're the Greatest Lover was een grote hit in 1978 in de Lage Landen. Hè. Ja, wel te verstaan, hè. Goedemorgen, het is woensdag geworden. We zijn alweer 2 september. Het schiet alweer op. We gaan alweer hurry up. Ja, de kop van de maand is er weer af, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ja, even slecht nieuws voor als je vandaag gaat tanken. Want een liter benzine gaat vandaag weer omhoog. Dat verwacht het consumentencollectief. Nederlanders betalen dan ongeveer €2,66 per liter. Bij de grote tankstations, die dan veelal aan de snelwegen liggen, ja, die prijs lag niet eerder zo hoog. Het vorige benzinerecord dateert van 6 mei. Toen kostte een liter benzine €2,64. Bij tankstations verder dan de snelweg, zeg maar van de snelweg af, dan zijn ze iets goedkoper uit. Ja, de adviesprijs voor een liter diesel zal vandaag waarschijnlijk op €2,64 uitkomen. En dat is nog niet zo hoog als het record van 8 april. Toen kostte namelijk de brandstof €2,81 per liter. Ja, en zo wordt het overal een stuk duurder. Ja, dat zijn zo'n beetje de prijzen. Die zijn doorgegeven door onder andere Shell, Esso, BP, Total Energies en Texaco. Nou ja, 4 van de 5 hebben hun prijs dus voor vandaag al doorgegeven. En daarom wordt er vandaag een recordhoogte verwacht. Ja, ja, de Verenigde Staten heeft, zoals we weten, Iran aangevallen voor het eerst in weken. En dat betekent dus weer dat de benzine een stuk omhoog gaat. Hè? Dus het heeft allemaal weer effect. Ja. Ja, de verwachte gemiddelde adviesprijs op 2 september. Die ligt dus vandaag hoog. Hè? Dus pas op, hè, als je gaat denken. Ja, als je in de buurt van België woont, kun je nog het beste in België tanken. Daar is het nog het goedkoopste. Richting Duitsland kan ook. Maar ja, dat scheelt niet zo heel veel meer, heb ik gelezen vanmorgen. Dus ja. Het is gewoon echt werkelijk waar, joh. Het is duur, een liter benzine, hè. Eventjes iemand wegbrengen, zo van A naar B. Maar oh, kun je hem eventjes brengen? Oh ja, is prima. Gelijk een paar tikjes sturen, want het is zo duur, hè, dat benzine momenteel, hè. Ja. Als je de auto niet hoeft te pakken, kun je het beste geen auto pakken vandaag. Want het is gewoon erg prijzig, hè. Ja. Goed, volgende week wakker, woensdag 2 september. We gaan beginnen en dit programma is dezelfde prijs gebleven volgens mij, hè.

0: daar niet op rekenen. Tenzij je erop zou willen kunnen rekenen. Met het accent op willen. Wat een kleren weer, hè? Ben ik blij dat ik een badmuts op heb, hè? Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een voetbal weer, hè? Zij, we waren al begonnen, hoor, heerlijkheid. Lekkere vlag hebt hij bij zich, hè? Je hebt het gezien, hè? Staat je club erg laag, hè? Wat kan hij die vlag gezien van die man die die vlag bij zich hebt, hè? Wat een voetbalspeler die bannen weer daar op die akker, hè? Het gras groeit harder dan die aan jongens lopen, joh, hè? Ik ben zeker bang dat het krijt gaat stuiven, hè? Wat een aardig moet je zeggen, hé. Hou je kunstgebit vast met dat tempo, hé. Het is wat, hoor, hé. God, god. Er loopt een kapitaal in die Adidas, hoor. Denk er wel om, hoor. Dat zijn geen eenvoudige jongens, hoor. Die wonen niet in van die kleine rijtjeshuizen. Die wonen in een hele grote bungalows, hoor. Een hele grote waters, hoor, die mannen. Dat zijn geen simpele zielen, hoor. Die rijden wel in hele grote auto's, hoor, die jongens. Maar lopen homa, weet je wel, op die akker. God, god. Wat een aardig moet je zeggen, hé. Zeg, Saks, haal je even een worst voor me, joh. Haal hem zelf, zegt die takkenhond. Ik heb er wel een worst voor me halen, zo asociaal, joh. Laat me even kijken, zit die klerenlijn. Je hebt toch geen verstand van voetbal. Ik kan die worst even voor me halen. Zo lullen, je kan toch niet gaan nu? Ik sta tussen twee boekensteunen, ik kan nou toch niet weg nu? Hé, hey, vogel, steek even een worst door het gaas, dan pak hij hem even aan. En doe er meteen wat kuiks op, hé. Hey. Pak die worst even, die man zit voor lul met zijn worst door het gaas. Pak die tent van de worstplaat pakken. Wat een klootzak, hè, asociale hond. Nee, een grote stomp voor die grote gok van je. Bij die worst niet aanvuilen, asociale klerenhond uit de staat. Je moet een stukje grove taal gebruiken tegen mij, weet je dat? Dan maak je wel een stukje korter, hoor. Zeg, Pichel mee, kan jij misschien even die worst van me halen? Erg gezien, hè? Is dat een geheime agent naast me, hè? Is wat, hoor. Hé, die armen gezien, hè? Moet je eens kijken naar die armen van die man. Lekker wat bilzen, hè? Moet je kijken, hè? Zie je het, hè? Er staat een heel tuincentrum naast me, zeg. Zie je dat, hè? Als jij zo'n bilz in je broek hebt, mag je vrouw ook wel op turnen, hè? En jij die implanten lang hier, hè? Loopt het helemaal door, hè? God, zeg, groei. Doe wat aan die kale plekken bij de goal, hè? Zaai wat in, sta wat af, zeg, hè? Lekker brilletje heb jij, zeg, hè? Zo. Ik zie een ene 857 voetballers lopen, zeg, hè? Te gek door elkaar op. Hé, die bril in bed ook op, hè? Vandaar die ballen. Zeg. Is dat je reservetank? Wanneer gaat hij over op gas, hé, die man? Dat is wat, hoor, hé. Portie extra. Zo, ze zijn over de middenlijn. Zijn van harte gefeliciteerd, hoor, namens de boys on the tribune. Dat is wat, hoor, en een aardig mooie zeg, hé. Oh, hij geeft hem af. Hij geeft een paas. Hij maakt een 1-2. Weliswaar met de cornervlag, maar dat flikkert er ook niet meer toe. Dacht zeker dat het een buitenspeler was met bronchitis. Het is wat een aardig mooi zeg. Hij maakt een solo. Maat 43 zit in zijn oor nu. Zie je het? Het is wat hoor. Kijk uit dat je niet over de penalty stip valt, joh. Hij is nogal aan de hoge kant vanmiddag. God, wat een aardig mooi zeg. Hè. Ik verveel me de pleuris op die tribune. Ik sta me echt de kleren te vervelen. Ja! Hij scoort! Hij heeft gescoord, hè! We hebben een goalio! We hebben een goalio! Een bekke van jullie vrouw! Hij keurt hem af, die kut! Hij keurt hem af, die kloot, hè! Heb hij gevlag? Hij heeft helemaal niet gevlag! Hij knippert hem met zijn ogen, maar heeft niet gevlag! Blinde! Schrup ze fluit in zijn bek van die pooien, hè? Vallen, flikken naar de stad, vieze...
1: Eer ik hoorde.
2: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen. Ja.

0: bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 2 september. Ja, een 39-jarige vrouw uit Amstelveen is het Westnel-virus vastgesteld. Dat heeft de stadsomroep daar gemeld. De GGD die zegt dat er een besmetting is in de regio Amsterdam. Ja, de vrouw heeft het virus opgelopen in Nederland en kreeg daarna hersenvliesontsteking, zo schrijft de omroep. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het Westnel-virus is vastgesteld. En vorige week werd bekend dat een man van 78 uit Utrecht vorige maand is overleden aan de gevolgen van dit virus. Een vrouw in de regio Drenthe die overleed ook in augustus aan de gevolgen van het Westnel-virus. Ja, het komt vooral voor bij vogels, hè, het virus. Ja, de gewone huissteekmug kan besmet raken als hij zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Ja, de mug kan het virus vervolgens overdragen op andere vogels, zoogdieren, maar ook aan mensen. Ja, mensen kunnen dan ziek worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Ja, de kans om in Nederland het Westnel-koorts op te lopen is volgens het RIVM nog steeds heel klein. Ja, waarschijnlijk later deze week komt er een update over het aantal besmettingen in Nederland. Ook in Duitsland zijn er al wat besmettingen geconstateerd. En ook in België het Westnel-virus. Ja, nog nooit van gehoord. Ja. Nou ja, jongeren die zitten steeds vaker voor de computer of voor de telefoon meer. Want ja, computers beginnen een beetje uit te raken. Maar ja, tv kijken doen ze al helemaal niet. Ja, de publieke omroep die zoekt naar manieren om jongeren online te bereiken. Ja, de publieke omroep zegt je moet ze eerst vangen en daarna weten vast te houden. Ja, dat jongeren steeds minder naar de tv kijken, dat is geen nieuwe ontwikkeling. Dat is al een tijdje zo. Maar de NPO die zegt dat er een verschuiving is naar digitale platforms. En dat is al een tijdje zichtbaar. Vooral onder jongeren verandert het mediagebruik snel. Ja, en dat betekent dus dat NPO 3 ook een deel van zijn rol als jongerenzender aan het kwijtraken is. Ja, het is niet zomaar het kanaal waarvan men dacht dat jongeren van 20 tot 34 jaar ernaar gaan kijken. Ja, er komt ook nog een keer de financiële druk bij, want NPO moet natuurlijk veel geld inleveren. Maar die jongeren die worden niet meer bereikt. Ja, dus er moet een manier gevonden worden dat jongeren toch weer voor de tv zitten. Ja, dat zal niet meevallen, denk ik. Want tegenwoordig in deze moderne tijd, hè, je klikt gewoon wat aan wat je zelf op dat moment wil zien. Hè. Ik ben niet meer afhankelijk. Ik ben dan geen jongere meer, maar ik heb het ook hoor. Als ik s'avonds op een stoel ga zitten, dan ga ik denken van wat wil ik? Wil ik een film? Wil ik een serie? Wil ik muziek bijvoorbeeld? Zou ook kunnen. En dan bepaal ik op dat moment zelf wat ik doe, hè. Ja. En zo is het. En ja, op de tv zijn natuurlijk ook een hoop leuke dingen. Dat geef ik wel toe. Maar dan moet je maar net het geduld voor hebben op dat moment. Om te wachten van, oh jongens, om 8:30 gaat beginnen. Dan moet ik gaan kijken. Nee hoor, dat doe je tegenwoordig niet meer. Hè. Tegenwoordig klik je het aan of je kijkt vooruit of je kijkt achteruit. Of je doet de uitzending gemist. Ja, zo werkt dat, hè, vandaag de dag. Ja, en jongeren die worden dus de laatste tijd een beetje vergeten bij de publieke omroepen. Maar of dat ooit goed gaat komen, dat is de grote vraag. Ja, nog het laatste bericht. Een stuk land met bomen en andere planten. Dat was wel leuk om te zien op het Willistonmeer in Canada. Het is een bijzonder eiland. En dat drijft daar gewoon. Dat kwam in één keer opzetten. Ja, een watersporter uit de omgeving die ontdekte het bijzondere eiland en heeft ook beelden op Facebook gezet. Ja, satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie die bevestigen dat het eiland inderdaad bestaat. Op 21 juli bijvoorbeeld was het duidelijk te zien op beelden van de Sentinel-2-satelliet. En op 5 augustus was het weer verdwenen. Ja, het eiland wordt geschat op zo'n 70 meter breed en 140 lang. En dan, als de waterstand wat hoger wordt, dan verdwijnt het weer in het water, hè? Beetje mysterieus eiland, jongens. Ja. Ik zie daar wel een film in, hoor. Ik zie daar wel een film in.
1: There's a big old hole that goes right through the soul.

0: ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè. Erik van Vliet.
1: Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

Zo, dat is lekker oud zeg. Kleren slim worden, revival. Jeetje zeg, wat komen ze tegenwoordig vroeg die pakjes brengen, joh. Hey. Ging de bel net hier in het grote Van Vliethuis en ik ben de enige die wakker is. Ja, iemand van de pakketdienst voor de deur of ik even een pakje wilde...

Amerikaanse rockband Van Halen is in Nijmegen benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ja, hij kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester. Ja, drummer Alex van Halen, of van oorsprong een Nederlander en Nijmegenaar, ik zal het even zo uitspreken, was speciaal voor de ceremonie overgevlogen vanaf de VS. Zegt, mijn nicht heeft dit allemaal geregeld. Zo vertelde hij tegen de krant De Gelderlander. Ik ben erg dankbaar. Ja, de band Van Halen begon ongeveer 50 jaar in wisselende formaties. Ongeveer 50 jaar terug, moet je nagaan. De drummer Alex en gitarist Eddie Van Halen waren de oprichters en bleven tot het einde in 2020. Ja, het jaar dat Eddie overleed. Ja, die gelden als een van de beste en invloedrijkste gitaristen ooit. En tot de bekendste nummers van de band horen natuurlijk Jump uit 1984 en Running with the Devil. Ja, in elk geval, de 73-jarige Van Halen woonde van zijn tweede tot negende levensjaar in Nijmegen. En daarna zijn ze naar L.A. vertrokken in Amerika. Maar Alex zegt, ik voel nog steeds verbinding met Nijmegen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, in elk geval, hij heeft een lintje gehad. En dat is goed, want hij is geridderd in Nijmegen. En dan gaan we het liedje ook maar eventjes draaien. Hè. Hier is Jan van Halen, een van de bekendste liedjes van deze band.

0: V. F-A, Griekse ei.
1: Ondanks dat het niet om jou ging, moest ik aan je denken.
0: Ja, Contactloos, een leuk liedje. Nieuwste plaat van V over de herkenbare melancholie en het gemis na een relatiebreuk. Ja, het nummer beschrijft eigenlijk hoe iemand die inmiddels mijlenver weg is, toch plotseling weer in je gedachten kan schieten. Ja, zodra je de naam hoort vallen. Het gevoel dat de situatie nog altijd onafgemaakt voelt en het stiekeme verlangen om te weten hoe het met de ander gaat, staat centraal in deze tekst. Ja, mocht je haar echt heel erg goed vinden, dan kun je natuurlijk naar een live optreden, want ze kondigde ook aan dat ze binnenkort in Tivoli in Vredenburg, Utrecht staat. En dat heeft ze via Instagram al gemeld. Hè. Ze had trouwens nog meer hitjes, hè? Ja, ze had eerder dit jaar ook echt zo uitgebracht. En wonderbaarlijk, dat was er ook nog een keertje, hè? Ja, uit 2025, hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, midden van de week. En Cameron Whitecamp is onderweg.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.

0: veel gezelliger met z'n allen. Hè? Ja, Ruben Ludders hoorde je met Samen niet alleen bij Voor de Wekker Wakker. Het tweede uur van Voor de Wekker Wakker op deze woensdagochtend. Ja, even het nieuws. De Hongkongse pro-democratie-activist Joshua Wong heeft voor de rechtbank schuldig bekend te zijn aan samenzwering met buitenlandse partijen. Het voormalige boegbeeld van de pro-democratie beweging in de miljoenenstad blijft daarvoor waarschijnlijk ook langer in de cel. Wong is 29 jaar. Hij zit nu al een gevangenisstraf uit voor een andere zaak. Volgens de aanklagers heeft Wong in 2020 geprobeerd om buitenlandse landen en organisaties aan te zetten tot sancties en andere maatregelen tegen Hongkong en China. En dat geldt als een strafbaar feit onder de zeer omstreden Nationale Veiligheidswet die in datzelfde jaar onder zware druk vanuit Peking werd ingevoerd. Dus het ziet er niet zo goed uit voor Wong. Ja, de mensenrechtenorganisaties spreken schande van het politiek gemotiveerde proces. Volgens hen staat dit proces symbool voor de complete uitholling van het Hongkongse rechtssysteem. Ja, Wong die werd al op jonge leeftijd een van de bekendste gezichten van de Hongkongse pro-democratiebeweging. Hij richtte als scholier de studentengroep Scholarism op. Ja, die protesteerde tegen de invoering van een door Peking beïnvloed schoolcurriculum. En in 2012 kreeg de beweging zo'n 100.000 mensen op de been. En toen was Wong pas 15 jaar. Ja, hij is dus uitgegroeid tot een van de gezichten van de paraplu-protesten, waarbij in 2014 wekenlang delen van Hongkong werden bezet. En ook betogers vrij en eerlijke verkiezingen hebben geëist. Ja, maar in elk geval, hij zit in een cel en hij wordt nog extra berecht. Ja, want hij zit nu dus nog een andere straf uit, hè. Ja, de benzine is weer fix omhoog gegaan. Misschien heb je het gelezen vanmorgen. De prijs voor een liter benzine bereikt vandaag een recordhoogte. Waarschijnlijk betaal je dan €2,66 per liter bij de grote tankstations. Meestal liggen die aan de snelwegen. De prijs die lag niet eerder zo hoog. Ja, de vorige benzinerecords die dateren van 6 mei. Toen kostte een liter benzine €2,64. Ja, de adviesprijs voor een liter diesel zal vandaag op €2,64 uitkomen. En dat is ook nog niet zo hoog als het record van 8 april. Toen stond hij op €2,81. Dus ja, ze zeggen het allemaal wel zo mooi. Het valt allemaal mee, maar het is duur zat, jongens. Niet normaal. En als laatste bericht nog eventjes. Agenten in Rotterdam hebben afgelopen weekend een jongen achtervolgd die naar schatting meer dan 80 kilometer per uur op zijn fatbike reed. Volgens de jongen kon de opgevoerde fiets een snelheid van 100 kilometer per uur halen. Ja, agenten zagen hem met de hoge snelheid rijden op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht en hebben hem toen ook een stopteken gegeven. Maar ja, de jongen die negeerde dat en volgens de politie zwabberde hij vanwege de hoge snelheid over de weg. Uiteindelijk is hij klemgereden en aangehouden. Ja, met een fatbike, jongens. Hè? Met een fatbike. Bijna 100 kilometer per uur. Ja. Ja, een fatbike staat in de wet dat hij met een trapondersteuning 25 kilometer per uur mag rijden. Ja, en de wijkagent die zegt dat hij met geknepen billen in de dienstauto heeft gezeten. Want als zo iemand met zo'n fatbike, met zo'n snelheid, zonder helm valt, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Ja. Zo was er ook een grote doos bevestigd op het frame van de fiets. Daar zat een accu die de fiets elektrisch aandreef. Ja, de fatbike is uiteraard in beslag genomen. Hè. 80 kilometer per uur reed hij. En hij kon dus uiteindelijk, als hij wilde, ja, 100 kilometer per uur rijden. Hè. Ja, hey, je wordt ingehaald. Door wie? Ja, door een fatbike.
1: De ochtend begint goed. Met Erik in
0: dat zal je maar gebeuren in de auto, hè? Dat er een keer een fatbike jou inhaalt.
2: Hè? Goedemorgen. Al wakker.
0: Op de snelweg.
1: Ja. Met Erik in de morgen.
3: Ja, ja. Hey, Erik, goedemorgen. Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Al wakker.
0: Ja, nou ja, redelijk hoor. Begint te komen. Goedemorgen.

sold. De Jonas Brothers en het mooie liedje Listen When Said. Ja, ik heb hem al een paar keer gedraaid vorige week. Mooie plaat. Even kijken naar de files in de omtrek. Nou, er staan niet echt veel files. De dichtstbijzijnde is de A2. Zethoogbosch, Utrecht, richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Daar staat 4 kilometer file. En verder ook nog de A27 Breda-Gorinchem. Daar wordt bij Werkendam en het industriegebied Avelingen aan de weg gewerkt. En het is voor zware vrachtauto's gesloten.

0: lekker oude kraken van vroeger, hoor.
1: Komt je lekker?
2: Ja. André?
0: Hey.
3: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
3: Dat heb ik je lang niet gezien.
0: Twee al bekend, hè?
2: Veel te lang.
0: Willeke en André.
3: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaat.

0: week op woensdag.
1: Hoi.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie is op zoek naar de daders van twee diefstallen bij parfumzaken aan de Stationstraat in Waalwijk. In maart en april zou de diefstal hebben plaatsgevonden bij twee verschillende parfumzaken. Op camerabeelden is te zien hoe de twee vrouwen voor honderden euro's aan parfumspullen hebben gestolen. De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Mensen die de daders herkennen of iets gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Voetbalclub VV Dongen maakt zich op voor de vijfde deelname aan de KNVB-beker in de clubgeschiedenis. In de wedstrijd tegen JOS hoopt VV Dongen een keer verder te komen dan de eerste ronde. VV Dongen verloor in eerdere edities de eerste ronde van Eemdijk, VVV Venlo en Go Ahead Eagles. De wedstrijd tegen JOS is woensdagavond om 8 uur. Burgemeester Davy Jans heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jans is nu officieel een jaar lang de burgemeester van de gemeente Loon op Zand. Vorig jaar werd de voormalig wethouder uit Bladel geïnstalleerd en volgde daarmee Hanne van Aert op als burgemeester. In een interview met Langstraat Media blikt Jansen terug op 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Beetje lounge muziek is het, hè? De dagtoppen voor vandaag. Ja, Prince KB en Ben September en Valerie. Ja, de dagtopper van deze woensdag, de 2e september. Ja, ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt over de zangeres Lizzo. Ja, een van de rechtszaken tegen haar is afgewezen. Een voormalige stylist van de zangeres die zegt dat ze tijdens de tournee in 2023 een onveilige werkomgeving heeft ervaren. Ja, de rechter oordeelde afgelopen dinsdag dat het ging om alledaagse ongemakken op de werkvloer. Ja, volgens de rechter kunnen de opmerkingen van Lizzo, die als racistisch en bodyshaming werden ervaren, worden aangemerkt als ongepast en onprofessioneel. Doordat de rechter de zaak heeft verworpen, kunnen de beschuldigingen niet aan een jury worden voorgelegd. Het is de tweede keer dat een zaak van Asha Daniels tegen Lizzo wordt afgewezen. Eind 2024 werd de rechtszaak waarin zangeres Lizzo zelf beschuldigd van racistische teksten en seksuele intimidatie. Toen werd het ook al verworpen. Ja, de rechter die oordeelde toen dat Lizzo niet persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld voor de aanklachten. Ja, tegen Lizzo, ja, daar loopt het een en ander. Ook een andere rechtszaak is nog steeds bezig. Ik weet niet of u dat een beetje op social media gevolgd hebt. Drie achtergrondzangeressen die beschuldigen haar van seksuele intimidatie. En ook nog het creëren van een onveilige werkomgeving. En dat gebeurde ook tijdens het tournee in 2023. Dus er loopt nog wat met Lizzo. Ja, Lizzo kennen we natuurlijk, hè. Ze is bekend van hits van Toot Hurts en About Damn. Ja, misschien kunnen we er even eentje draaien. Ja, doen we eventjes. About Damn Time, hier komt-ie.

Ja, zingen doet hij erbij. Of hij dat ook tijdens zijn werk doet. Want hij is normaal stratenmaker. Ja, de stratenmaker. Janus Hoekstra. En hij toert door heel veel kroegen, door heel het land. Het is vrolijke uptempo volkspop, hè. Want dat hoorde je net voorbij komen. Ja, een blik in jouw mooie blauwe ogen. 2026 staat erbij zijn meest recente zomersingel. Ja, het is een verhaal dat vertelt van liefde op het eerste gezicht. Mooi, hè? Ja, echt mooi. Heerlijk. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, in Den Haag gaan de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie corona verder. Dit keer met de voormalige vicepremier Kasia Ollegren. En ook wordt de oud-justitieminister Grapperhaus opnieuw verhoord. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken. Besturen tijdens een pandemie. En premier Jette ontvangt de Franse president Macron. Dat doet hij in Eindhoven. Samen gaan ze een bezoek brengen aan Brainport en ASML. Onder meer vanwege het belang van de Europese tech-industrie van beide landen. En ook begint de rechtszaak vandaag tegen de man die in Schoonhoven een ICT-medewerker van de politie zou hebben neergeschoten. De man van 36 van Iraanse afkomst werd in maart op straat neergeschoten en raakte daarbij ernstig gewond. En de voetbalsters van Ajax en PSV spelen vandaag een laatste gooi naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Beide ploegen moeten in de return van de play-offs een achterstand uit het eerste duel zien weg te werken. En PSV moet in Denemarken tegen een club spelen. En Ajax die speelt een uitwedstrijdje. Dus ja, het is vandaag ook weer voetballen geblazen. En als laatste, het is vandaag de laatste dag waarop de Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. Om 1 minuut voor 12 vannacht, dan sluit de transfermarkt. Ja, en de grote vraag is, welke club tovert er nog een bekende speler uit de hoge hoed, hè? Ja, dus ja, spelers kunnen nog gekocht worden, hè? De transfermarkt die sluit dus komende nacht, hè? Ja. Hoe dat zit met DJ's en presentators weet ik niet. Maar ik ben nog niet opgekocht of zo, of uitgeleend. Goed, dit is My Tie. En dat is de titel.

Alex Kinter, Moon on Fire. Altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Ja, afgelopen nacht kon ik niet slapen. Ik dacht van, weet je wat, ik pak even een oud dvd'tje erbij. Ik heb zo'n hele stapel liggen en ik moet nog een heleboel films nog gewoon kijken. Allemaal oude films, nog nooit gezien. Ja, ik zat afgelopen nacht te kijken naar Disappearing Act. Een oud dvd'tje. En het gaat over een klusser. Een man die zeg maar huizen renoveert en een zangeres. En die komen op een of andere manier met elkaar in contact. En het is een soort love story. Maar het leuke is, vind ik ook weer aan films, dat er ook weer van die verrassende muziek in voorkomt. Hè? Dit bijvoorbeeld. Dus luister.

0: Tot en met zaterdag is het nog de flitsschijf, Mart Hoogkamer en zijn er kroegen in de hemel.
1: Dit is Lijnstraat FM.
2: Erik van Vliet.
0: Goed, even naar het nieuws, hè. Ja, en dan zijn we zo weer terug. Even aan de koffie.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.

0: weekend. Erik van Vliet. Langstraat
1: FM. De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
0: Erik van Vliet.

0: De back-to-back classic, twee liedjes uit de jaren 90 achter elkaar, hè, want zo is het me net. Ja, er is een hele goede man geweest, nou ja, nog steeds. De 91-jarige Amerikaan Dale Sanders staat vandaag in het nieuws. Hij is de oudste wandelaar ter wereld die de Appalachian Trail heeft uitgelopen. Hij begon op 6 september vorig jaar aan de bekende lange afstandswandelroute en kwam vandaag na 3530 kilometer aan op de Mount Caladin in de Amerikaanse staat Maine. Ja, de wandeltocht ging niet zonder slag of stoot. Zo schrijft onder andere ABC News. Tijdens de poging om het record te verbreken viel Sanders maar liefst 71 keer. 7 valpartijen die waren heel heftig. Zijn laatste val was op 200 meter van de finish. Ja, het is een lastig parcours, maar er staan wel foto's op. 91 jaar en heeft de tocht helemaal volbracht. Nou, netjes hoor. Echt pluim, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en een 60-jarige man uit België die vorige week werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars. Ja, ik dacht dat er alleen maar hoornaars waren, maar nee, dit was echt een geelpoothoornaar. Ja, die is overleden. Dat heeft zijn familie gemeld. Hij heette Eddie de Mulder uit Voorden. Hij wilde afgelopen donderdag zijn pony eten geven toen in één keer tientallen geelpoothoornaars uit het nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en heeft toen een hartstilstand gekregen. En ja, de man die werd nog gereanimeerd en op dat moment ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar raakte hij in coma. En nadat hij eerder hersendood was verklaard, liet zijn familie afgelopen dinsdag weten dat hij is overleden. Ja, volgens de hoornaar-experts was er in België tot nu toe niemand overleden na te zijn gestoken door een geelpoothoornaar. Maar ja, de Mulder was ook niet allergisch, maar zijn neef denkt dat de hoeveelheid gif waarschijnlijk te groot was. Want hij werd niet door één gestoken, maar door meerdere hoornaars. Ja, de geelpoothoornaar, jongens. Je wordt er bang van. Goed, het weer vandaag. Wolkenvelden. Er zijn zonnige momenten. En heel af en toe kan er een kort buitje vallen. Vanmiddag dan zijn er ook weer wat enkele buien, vooral landinwaarts. In de Langstraat schijnt de zon tot ongeveer 22 graden vanavond. En de nacht richting donderdag, dan gaat de bewolking ook toenemen en valt in het westen en het noorden ook een beetje regen. Het koelt wel af naar een graad of 15. Nou ja, morgen even vooruitblikken, veel bewolking. Dan valt er ook af en toe een buitje en motregen. En dan is het ongeveer 21 graden.
1: In de kroeg liep jij langs de bar en pakte stiekem mijn hand.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie is op zoek naar de daders van twee diefstallen bij parfumzaken aan de Stationstraat in Waalwijk. In maart en april zou de diefstal hebben plaatsgevonden bij twee verschillende parfumzaken. Op camerabeelden is te zien hoe de twee vrouwen voor honderden euro's aan parfumspullen hebben gestolen. De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Mensen die de daders herkennen of iets gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Voetbalclub VV Dongen maakt zich op voor de vijfde deelname aan de KNVB-beker in de clubgeschiedenis. In de wedstrijd tegen JOS hoopt VV Dongen een keer verder te komen dan de eerste ronde. VV Dongen verloor in eerdere edities de eerste ronde van Eemdijk, VVV Venlo en Go Ahead Eagles. De wedstrijd tegen JOS is woensdagavond om 8 uur. Burgemeester Davy Jansen heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jansen is nu officieel een jaar lang de burgemeester van de gemeente Loon op Zand. Vorig jaar werd de voormalig wethouder uit Blado geïnstalleerd en volgde daarmee Hanne van Aert op als burgemeester. In een interview met Langstraat Media blikt Jansen terug op 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

hoorde hem met Guna erin in het liedje. Lekker relaxed. Een klein beetje zen. Tadadam. Ja, viooltje maakt het ook helemaal af, hè.

Goedemorgen, we kijken even naar vandaag in het verleden. In 1666 in Londen breekt brand uit. In de dagen die volgen zou een groot deel van de stad afbranden. En als je goed kijkt in Londen, op bepaalde plekken, dan zie je de resten er nog van. Hè? Ja, heeft men het opzet zo gelaten. En om precies 12 uur rolt in de Franse Citroën-fabriek de eerste 2 pk van de band. En dat gebeurde in 1939. Later werd het olietje veel bekender onder de bijnaam het lelijke eendje. Ja, het was geen mooi wagentje. Dat was de ontwerpers ook niet om te doen. Want hij moest sterk zijn, het lelijke eendje. Hij moest in elk geval een zak van 50 kilo aardappelen vervoeren. En dat met een snelheid van 60 kilometer per uur. En er werden vroeger ook nog wel eens grapjes gemaakt. Hè? Als je dan bijvoorbeeld op de weg reed en er zat zo'n lelijk eendje achter je, dan ging je in één keer brood strooien bijvoorbeeld. Hè? Van zulke flauwe geitjes gebeurde er dan. Ja, maar goed. Ja, en je kunt hem ook helemaal uit elkaar halen. Ja, je kunt elke auto helemaal uit elkaar halen. Maar dat was toen wel heel bijzonder. Deze auto kun je dus echt helemaal uit elkaar halen. En naar de hand kun je hem ook weer gewoon in elkaar zetten. Volgens een speciale bouwtekening. Ja, het lelijke eendje, hè. Ja. En op deze dag bij de Amerikaanse tenniskampioenschappen wordt voor het eerst de tiebreak gespeeld. Deze onderbreking is er gekomen op aandringen van de tv-stations. Nou ja, dan konden ze in elk geval tijdens de tiebreak een klein beetje reclame draaien. Of uitzenden, ja. En op deze dag bij de ontploffing van het ketelhuis van Knorr in Loosdrecht valt een dode en 10 gewonden. De schade is enorm en dat gebeurde in 1998. En Geert Wilders die stapt uit de Tweede Kamerfractie van de VVD. Dat deed hij in 2004. Hij gaat verder als groep Wilders. Wilders wil op een aantal punten een hardere koers varen dan zijn fractiegenoten. Zo is hij bijvoorbeeld tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Goed, en nog het laatste berichtje, dat is misschien ook wel leuk. Vandaag is het de geboortedag van koningin Liliuokalani Kalini. Dat is de laatste koningin van Hawaii. Ja, ze is al overleden, maar goed, op deze dag in 1838 werd ze geboren. En het is vandaag, let op, dat is echt heel leuk, de Wereldkokosnootdag. Ja, de Wereldkokosnootdag. Wat een feest.

0: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen.
0: Elke morgen met Erik van Vliet.
2: Er is zo ontzettend veel mensen. Er is zo ontzettend wat jammer dat een heleboel mensen zo weinig hebben. Hè? Dat denk je allemaal wel eens aan. Wat kun je eraan doen? Weet je dat wij veel te veel eten hier? Veel te veel. Ik word laatst gevraagd door een kennis van me om te komen lunchen. Nou, ik wist niet wat ik zag, zeg. Tafel vol met voer. Vol met voer. En in het midden van de tafel stond op een grote schaal een ossentong. Nou, die had ik in geen jaren gezien, zeg. Zo'n lel van een tong. Huh? Toen zegt hij, neem een stukje van die tong. Ik zeg, nee, laat maar. Ik hou daar niet van wat zo'n beest in zijn bek gehad heeft. Dat moet ik niet hebben. Huh? Ik zeg, geef mij maar een eitje. En dan vind ik het lang weg. Huh? Ja, zo kun je het ook uitleggen, ja. Nee, maar mensen, we eten te veel. En weet je dat de meeste kwalen komen van het eten? Dat weet je, hè? En de mensen hebben altijd kwalen gehad. Maar we hebben nou weer een nieuwe kwaal in deze tijd. En dat is de kwaal van als mensen wat hebben, dat ze het dan overal gaan rondbezuinen. Kijk, dat deden de mensen vroeger niet. Als je vroeger wat had, dan zei je niks. He? Maar nu als iemand wat heeft, gaat meteen naar iemand anders. Zegt van, heb jij ook wel eens dat je hier zo van die scheuten, zou ik maar zeggen. Heb jij dat ook wel?
3: Ja, dat heb ik ook.
2: Ja, dat heb ik ook. Ja, ja. Maar heb je ook dat het zo optrekt? Zo'n... Ja,
3: heb ik ook. Ja,
2: heb ik ook. Ja, maar heb je ook dat het zo dan van achter weer zo naar beneden... Ja, heb ik precies zo. Hier onder de... Zo. Ja, dat heb ik ook. Dat is belachelijk bijna, dames en heren. He? Dat is zo. En we kennen ook woorden op dat gebied. Die kenden de mensen vroeger niet. He? Bijvoorbeeld, dacht u dat mijn grootmoeder dat die wist wat calorieën waren? Dat wist ze niet. Wist ze niet. Of dieet? Dat wist ze niet. Ja, dieet en die niet. Maar meer of niet. He? Maar tegenwoordig... De mensen kennen allerlei vreemde woorden die de mensen vroeger niet wisten. Hele gewone mensen die hebben het over hyperventilatie. Ik heb een beetje last van hyperventilatie. Dat is zo overdreven. Als je het niet wist, had je er ook geen last van, geloof me dan. We weten te veel. Een woord als cholesterol. Dacht je dat mijn grootvader wist wat er was? Geen notie. Hè? En tegenwoordig komen de mannen elkaar op straat tegen. Zo van, hoe is het met jouw cholesterol? Hè? Dacht je dat het daar hoger of lager van werd? De mensen kramen er alles uit. Als hun wat dwars zit, dan moet dat iedereen weten. Je schiet daar niks mee op. Ik kan u daar een voorbeeld van geven. Is geen mop hoor, wat ik u nu ga vertellen is mezelf overkomen. Als voorbeeld wat mensen er allemaal uitflappen. Ik zit te eten met mijn vrouw in een klein restaurantje. We willen net beginnen. Ik heb een soepje besteld, een ossenstaartje. Ja, ossenstaartje. Had er maar even ingehangen, hoor, dus niet goed. Ja. Maar goed, we willen net beginnen met eten. Toen zit er een echtpaar achter ons, een echtpaar, een beetje van mijn leeftijd. En die man die draait zich om en die zegt opeens tegen mij, meneer Hermans, eet smakelijk. Nou, dat vind ik leuk natuurlijk, hè. Dus ik zeg, dank u wel, meneer. Ik hoop dat u ook smakelijk zult eten. Weet je wat die man zegt? Ik niet. Dus ik denk, oh god, u zou wel wat hebben. En dan word ik zo nieuwsgierig. Dus ik draai me weer om en ik zeg tegen die man, dat is echt gebeurd hoor, dat is geen mop. Ik zeg, meneer, dan moet u mij eens vertellen waarom u niet smakelijk zou eten. Weet je wat die zegt? Die man die zegt, meneer Hermans, ik kom net uit het ziekenhuis en ik heb een snee van 48 centimeter. Waarop zijn vrouw zegt, en die van mij is nog 10 centimeter langer. Vind je dat? Hoe vind je het nou? Het is echt gebeurd, mensen. Onder het eten. Toen komt de ober en die zegt, meneer Hermans, nog een sneetje. Ik zeg, ga weg.
4: Hij zorgt voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.

0: I just wanna make you sweat.
1: Zweten, Krenk.
0: I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat.
1: Zo, het is weer klaar bijna.
0: I wanna make you sweat.
1: Snoop Dogg en David Guetta en Sweat.

0: weten.
1: Al zal het met het weer vandaag niet zweten worden hoor. Het wordt niet zo warm, hè. 21, 22 graden in de Langstraat. Af en toe een klein regenbuitje, dat wel, hè.

dankjewel zeggen tegen Tom, Wim en Natasja voor het uitzoeken van de liedjes. Want die doen dat elke dag trouw in die playlist. Veel plezier met de andere programma's. Rijn Roosendaal is met vakantie, maar Anton die neemt het over. Dus dat gaat er goed komen. Ik spreek je morgen weer. Doei doei!

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
11: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De politie is op zoek naar de daders van twee diefstallen bij parfumzaken aan de Stationstraat in Waalwijk. In maart en april zou de diefstal hebben plaatsgevonden bij twee verschillende parfumzaken. Op camerabeelden is te zien hoe de twee vrouwen voor honderden euro's aan parfumspullen hebben gestolen. De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Mensen die de daders herkennen of iets gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Voetbalclub VV Dongen maakt zich op voor de vijfde deelname aan de KNVB-beker in de clubgeschiedenis. In de wedstrijd tegen JOS hoopt VV Dongen een keer verder te komen dan de eerste ronde. VV Dongen verloor in eerdere edities de eerste ronde van Eemdijk, VVV Venlo en Go Ahead Eagles. De wedstrijd tegen JOS is woensdagavond om 8 uur. Burgemeester Davy Jans heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jans is nu officieel een jaar lang de burgemeester van de gemeente Loon op Zand. Vorig jaar werd de voormalig wethouder uit Blado geïnstalleerd en volgde daarmee Hanne van Aert op als burgemeester. In een interview met Langstraat Media blikt Jansen terug op 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Twitch.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

When You Leave. Je hoorde muziek uit 1984. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. Onderweg heel veel leuke muziek. We gaan nog een verjaardag voor je uitzoeken. En natuurlijk ook wat cabaret. Heb jij iets voor cabaret? Wat je eigenlijk wil horen, laat het ons gewoon even weten via de WhatsApp 0621213210. En doe dat vast opschrijven. Of dat nummer vastleggen in je telefoon. Want de 80 van de Langstraat gaat eraan komen. En wij gebruiken de WhatsApp uitbundig dan. 18 graden op dit moment in de Langstraat. Rustig op de Brabantse wegen. En nu tijd voor Hugo.

In die tijd schoten de boybands uit de grond, rond de Zero's. Ja, de grootste zijn natuurlijk de Backstreet Boys geweest. Maar nu hoor je de heren van NSYNC. En die konden er ook aardig wat van, moet ik eerlijk zeggen. Toch? En je weet dus, heb jij nog wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Of bel gewoon even naar 0416-652-652. Dat kan ook, toch? Ja, er zijn van die platen die gewoon alleen maar op de radio moet horen, moet zijn. Daar is er dit eentje van, echt zo'n radioplaatje. SWV. He is right here. We gaan terug naar 1993.

SWV. Gewoon SWV. SWV. Ja, zo is het in het Nederlands. Ja, dat klinkt het eigenlijk helemaal niet, hè? Ja, die plaat kwam uit 1993. Right here.

Ooit waren ze met hun zessen, helaas eentje overleden. Nu nog met z'n vijven. En ik weet niet of ze allemaal nog bij elkaar komen, maar er is vandaag wel gebak bij Esther Oosterbeek. Zij wordt vandaag 67. Zij deed dit ooit met de Dolly Dots.

Listen to the Radio. Je hoorde de Dolly Dots. Dan ging je terug naar 1979. En die draaide we omdat Esther Oosterbeek vandaag maar liefst 67 jaar oud wordt. En ja, voor de mensen die van leuke weetjes iets willen horen. Zij was het dametje wat ooit meezong in de service met Windsurfer in 1978.

0: De Special A.K.A., zo heette deze band. En het geld wat opgebracht werd met deze plaat is allemaal naar Nelson Mandela gegaan. Even aan de rand is ook Nelson Mandela nog vrijgekomen ook nog. Vanaf dat rare gevangenisje Robben Island toch volgens mij. Zou ik het even netjes zeggen. Ja. Man die ook nog president is geweest van Zuid-Afrika. Met zijn hele leuke vrouw. Ja. Ze hebben in ieder geval wel iets achtergelaten. Zullen we het daar maar even netjes op houden. Toch? Ja. Alleen maar goed. Ja, en wat ik ook nog even wil zeggen is dat er in Nederland de deadline vandaag gaat verstrijken over transfers. De transfersmarkt in Engeland, Spanje en Duitsland, Frankrijk en Italië, die zijn inmiddels al dicht. En PSV heeft net nog een laatste aankoop gedaan. De Spartaan Santos, die gaat naar PSV toe. En FC Utrecht heeft nog een Cypriot naar binnen gehaald. Of bij ergens in Waalwijk vandaag nog iets staat te gebeuren. Ik weet het niet. We gaan het horen en we gaan het zien, zullen we maar zeggen.
1: Langstraat, Lang Uit.

Ja, dat zijn de heerlijke platen toch? Zomerse klanken, want we gaan weer zomerse temperaturen krijgen. 26 graden in het weekeinde. Ja, zelfs in het zuiden van Europa hittegolf. Ja, en deze man die speelde ooit in een hittegolf. In de tv-serie Baywatch. Hij had de droom van iedere man samenspelen met Pamela Anderson. Oh!

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie is op zoek naar de daders van twee diefstallen bij parfumzaken aan de Stationstraat in Waalwijk. In maart en april zou de diefstal hebben plaatsgevonden bij twee verschillende parfumzaken. Op camerabeelden is te zien hoe de twee vrouwen voor honderden euro's aan parfumspullen hebben gestolen. De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Mensen die de daders herkennen of iets gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Voetbalclub VV Dongen maakt zich op voor de vijfde deelname aan de KNVB-beker in de clubgeschiedenis. In de wedstrijd tegen JOS hoopt VV Dongen een keer verder te komen dan de eerste ronde. VV Dongen verloor in eerdere edities de eerste ronde van Eemdijk, VVV Venlo en Go Ahead Eagles. De wedstrijd tegen JOS is woensdagavond om 8 uur. Burgemeester Davy Jansen heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jansen is nu officieel een jaar lang de burgemeester van de gemeente Loon op Zand. Vorig jaar werd de voormalig wethouder uit Bladel geïnstalleerd en volgde daarmee Hanne van Aert op als burgemeester. In een interview met Langstraat Media blikt Jansen terug op 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Hello Blanc, hoorde je, and I need a dollar. Ja, we hebben wat verkeersinformatie voor je. Er staat 3 minuten vertraging tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Houd daar even rekening mee. En er staat er weer een flitser bij het tankstation. Voor degenen die dat niet wisten. Dus tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Als je van Waspik naar Hooipolder rijdt. Ja, hij staat gewoon veel eerder. Hij staat hier al bij het tankstation. Dus houd daar even rekening mee. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is maar liefst 19 graden. En het gaat vandaag zo naar de 22 graden. En houd er ook rekening mee dat het dit weekende weer naar de 4, 5, 26 graden gaat. Dus de korte broeken hoeven nog niet in de kast, zullen we maar zeggen.

Mr. John Legend. En Love Me Now. Er kwam even een opmerkelijk berichtje tegen. Ja, sommige dingen dan denk je van, hoe dan? Agenten die hebben afgelopen weekende een fatbike achtervolgd. Ja, een fatbike achtervolgd. En dat jongetje dat erop zat reed maar liefst 80 km per uur. Hij had nog wel even te melden dat die fatbike nog harder kon dan 80. Hij officieel kon die 100 km per uur. Jongens, waar gaat het over? Ik heb zo'n hekel aan die fatbikes. Van de week, als ik 10 centimeter naar rechts had gestaan, had ik gewoon omvergereden met 40 km per uur. Ja, die kinderen die daarop rijden weten niet waar ze op zitten en waar ze mee bezig zijn. Goed, ik mop al verder niet meer.

er zijn al het een en ander aan plannen uitgelekt voor Prinsjesdag volgende week. En ik kwam even een stukje tegen op de site van RTL Nieuws. En daar gaan we even naar luisteren. Want dan krijgen we eigenlijk wel een beetje een indruk van wat er ongeveer te gebeuren staat.

0: 50PLUS wilde extra geld zodat ouderen een gordelroosprik krijgen. Kosten 100 miljoen. En Ja 21 wilde graag lastenverlichting. En die zien we ook. Het kabinet wil zo'n 1,5 miljard vrijmaken, zodat Nederlanders er volgend jaar op vooruit gaan. Ook komt er extra geld voor bijvoorbeeld vrouwenopvang. Zijn al deze plannen definitief? Nee, het zijn plannen van een minderheidskabinet. De komende weken zal er nog flink onderhandeld worden om via oppositiepartijen een meerderheid te vinden. Maar de Prinsjesdagstukken lijken een openingsbod.
1: Ja, dat dus. En ja, gaan we daar vrolijk voor worden? Nee, natuurlijk niet. Ja. Het kost alleen weer een hoop geld. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Toch? Ja. Can't stop this thing we started. Ja, dit moeten we misschien naar het kabinet sturen. Denk eens aan de werkende mens. Denk eens aan de Nederlanders. Meer zeg ik er niet over.

Vorig jaar stond hij nog in de Goffert in Nijmegen. Ja, tot aan het nieuws van 11 uur gaan we even genieten van Kenny Rogers. We gaan even terug naar 1980. Everyone considered him the coward of the county.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wieg om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.

Uit de film Rocky 4 hoorde je Survivor en Burning Heart. Ja, de heren die maakten furoren natuurlijk met The Eye of the Tiger. De titelsong van alle Rocky films. Ja, heerlijk om weer eens een keer langs te horen komen. Het is maar liefst 19 graden in de Langstraat. We gaan nog een graadje of 2, 3 omhoog vandaag. En verder houdt het voor vandaag op. Het is gewoon weer lekker warm op het eind van de dag, kan ik je verzekeren. Ja, we hebben nog een flitser staan en die staat tussen... Oh, ik zeg bij hectometerpaal 112.1 tussen Waalwijk en de afrit Dussen staat hij dus tussen bij hectometerpaal 112.1. Houd daar even rekening mee. Bausa, ja, daar houden we ook rekening mee. Eerst Magnetic.

The Freemasons. Samen met Bailey Zekje. Ja, volgens mij spreek ik het goed uit. Ja, er zijn ook wel namen trouwens. T-Z-U-K-E. Ja, dat dus. Dit is veel makkelijker. Patricia McNeil. And My Side of Town. Ja, die. Heb je wat te melden? Laat het ons weten via redactie@langstraatmedia.nl.

De klanken van weleer. Je hoorde Viola Wills, Sylvia Can Read My Mind. Ja, ik wil weer tegen je praten, maar het is gezond om door die plaat heen te praten, toch? Ja, Olivia Dean, nu op Langstraat FM.

0: I'm a Gambler. Je hoorde Miss Madonna. En in het nieuws gisteren hadden ze een leuke opmerking dat de benzineprijs een heel leuk bedrag heeft bereikt. Het hoogste bedrag dit jaar. Luister maar eens.
1: De benzineprijs bereikt vandaag een recordhoogte van afgerond €267. Het oude record was van begin mei dit jaar.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De politie is op zoek naar de daders van twee diefstallen bij parfumzaken aan de Stationstraat in Waalwijk. In maart en april zou de diefstal hebben plaatsgevonden bij twee verschillende parfumzaken. Op camerabeelden is te zien hoe de twee vrouwen voor honderden euro's aan parfums willen hebben gestolen. De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Mensen die de daders herkennen of iets gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Voetbalclub VV Dongen maakt zich op voor de vijfde deelname aan de KNVB-beker in de clubgeschiedenis. In de wedstrijd tegen JOS hoopt VV Dongen een keer verder te komen dan de eerste ronde. VV Dongen verloor in eerdere edities de eerste ronde van Eemdijk, VVV Venlo en Go Ahead Eagles. De wedstrijd tegen JOS is woensdagavond om 8 uur. Burgemeester Davy Jans heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jans is nu officieel een jaar lang de burgemeester van de gemeente Loon op Zand. Vorig jaar werd de voormalig wethouder uit Blado geïnstalleerd en volgde daarmee Hanne van Aert op als burgemeester. In een interview met Langstraat Media blikt Jansen terug op 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
3: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: You will find another fool like me. Wat zullen we daarop zeggen? Eigenlijk helemaal niks, toch? Nee. Als ik zo eens naar buiten kijk, het zonnetje schijnt lekker. Het is 20 graden. En we hebben nog één flitser staan. En die staat er nog steeds zo tussen Waalwijk en de afrit Dussenberg, de meterpaal 112.1.
1: Mark de Hoogkamer met kroegen in de hemel.
2: In een kroeg langs de gracht,

0: En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ja, blijft heerlijk om naar te luisteren. Claudia de Breij, mag ik dan bij jou?

Mr. Robbie Williams en Sin, Sin, Sin. We gingen 20 jaar terug in de tijd. In de tijd dat iedere plaat die hij uitbracht voor goud ging. Toch Sir Robbie Williams. Ooit begonnen als een van de leden van de Backstreet Boys. En uitgegroeid naar een wereldster van formaat. Om het even netjes te zeggen. Toch? Ja, en deze man is ook wereldberoemd in Nederland geworden. Trouwens, al een tijdje stil rondom Guus Meeuwis. Ik tel tot 3.

als je later volwassen bent, dan snap je in één keer met terugwerkende kracht... Oh, het zijn dat soort kinderen die later opgroeien tot vrouw. Want dat kunnen ze, hè, dat doordrammen. Non de Dieu. Daar kom je later pas achter. Ja, daarom heb ik ook zo'n tyfushekel aan dat liedje van Bart Peters en de radio's. When she goes na na na na. Ken je dat liedje? When she goes na na na na. Na na na na. Colors will keep on turning. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. When she goes na na na na. Na na na na. You might be dealing with a zeikwijf. Hé? Als je getrouwd bent en je vrouw doet de hele tijd na na na na na na na na. Dan word je gepest binnen de huwelijk, jongen. Dat is helemaal niet leuk. Ik weet ook dat getetter van wijf is niet te geloven. Je kan er ook niks aan doen, hè? Gaat er maar door. Ik weet niet wat je moet doen. Je kan niks doen als jongen. Ja, nou, je kunt het opnemen. Dat kun je doen. Neem het op. Zet er een goede beat onder. Kun je doorverkopen aan de platenmaatschappij. Zit, dat gebeurt volgens mij ook. Dat is mijn theorie. De helft van alle vrouwelijke rappers weet niet eens dat ze rapper zijn. Kijk, ik snap helemaal geen fuck van vrouwen. Ik weet wel, er is één situatie waarin het verschil tussen mannen en vrouwen meteen glashelder is, voor mij. Er is één situatie en dat is als vrouwen een verhaal vertellen. Als... Dat was nog niet de grap. Als vrouwen een verhaal vertellen, dan gebeurt er ook iets. Daar snappen mannen geen fuck van. Als vrouwen een verhaal vertellen, dan kan de pointe van hun verhaal, dat waar ze naartoe vertellen, dat kan zijn een gevoel wat ze hebben. Dat is genoeg. Dat is voor mannen is dat niet te bevatten, jongen. Dit is bijvoorbeeld een aannemelijk scenario. Dit is een geloofwaardige situatie. Stel, een vrouw is in haar keuken een verhaal aan het vertellen aan de keukentafel. Aan twee mensen. Aan een man en aan een vrouw. Zit ze een verhaal te vertellen. En zij is aan het oreren, jongen. Oh, ik was op vakantie in Nicaragua met Robert. En op een gegeven moment stonden we bovenop een houten toren. En toen kwam er een dubbeldekkerbus die helemaal in de fik stond. Die kwam recht op onze toren afrijden. En bovenop die toren waar wij ook stonden op dat niveau, liepen allemaal vleesetende ponies met hif rond. Nou, jongen, en op een gegeven moment Robert die komt zo naast mij staan. Die slaat zo zijn arm om me heen. Die keek me recht in mijn ogen aan. Nou, toen voelde ik me zo gelukkig. En die vrouw die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment... Oh, wat fijn. En die man die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment... En toen! Wat gebeurde er met die dubbeldekkerbus die in de fik stond, man? Wat? Oh ja, die zwaaide af en die reed in de meer. Was toen gedoofd. Wat?

0: De kaassoufflé. De kaassoufflé, want de kaassoufflé is de vrouwensnack bij uitstek. Alleen de kaassoufflé is de meest lijpe scheidsnack ooit. Die dingen zijn 300 granen van binnen, die kun je helemaal niet vreten. Maar dan ga je zaterdag uitstaan, die wijf bij de snack, maar ja, vind ik gewoon lekker kaassoufflé. Vreet de hele ding op. Heel die nagels die je smelt, ja, vind ik gewoon lekker. Wat? Vind ik gewoon lekker? Heer, als je dat lekker vindt, dan moet je dit ook een keer proberen. Wat is dat? Dit is een negerzoen gevuld met punaises. Heer. Stop maar in je bek, idioot. Vind ik gewoon lekker. Een kaassoufflé is de snack-equivalent van een landmijn. Als je dat lekker vindt, dan moet je een keer in bed gaan liggen met een kruik waar de dop los van zit. Dat vind je ook lekker. Een kaassoufflé. Kaassoufflé is natuurlijk een Franse uitvinding, daar heb ik over nagedacht. Het is sowieso een soufflé, maar ook alleen Fransen zijn arrogant genoeg om die ontwerpfout te ontkennen. Toch alleen Fransen komen daarmee aankakken. Alleen Fransen zeggen op een gegeven moment: attention, ceci est nouveau, et un soufflé du fromage. Je démontré et un soufflé du fromage, et comme une fondue de fromage, mais prêt à porter. Alors, attention, je démontré. Bon. En Fransen... Fransen komen er al mee weg. Want Fransen hebben joie de vivre. Fransen hebben joie de vivre. Joie de vivre. Of zoals een Spanjaard zou zeggen... Joie de vivre.
1: Seit 2000 jaren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: Ja, ik zat een klein beetje mee te zingen. Ik gooide de microfoon open en dan hoor je nog een... Nee, mijn zangkunsten die zijn niet zoals het horen moet. Vanmiddag geen Rijn Roosendaal. Maar in plaats van Rijn Roosendaal komt Anton Nachtzaam vanmiddag langs tussen 2 en 3. Ook nog een keer extra tussen 5 en 6. Je hoort het Deur van Kodo.
1: Viel meer Spaß.
0: Als irgendwas.
1: Als irgendwas.
0: Ja, wij gaan op naar de boterham. We gaan lekker een boterhammetje eten. Voor zometeen smakelijk eten. Morgenochtend zijn we er weer.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Start de motor! tractor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie is op zoek naar de daders van twee diefstallen bij parfumzaken aan de Stationstraat in Waalwijk. In maart en april zou de diefstal hebben plaatsgevonden bij twee verschillende parfumzaken. Op camerabeelden is te zien hoe de twee vrouwen voor honderden euro's aan parfumspullen hebben gestolen. De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Mensen die de daders herkennen of iets gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Voetbalclub VV Dongen maakt zich op voor de vijfde deelname aan de KNVB-beker in de clubgeschiedenis. In de wedstrijd tegen JOS hoopt VV Dongen een keer verder te komen dan de eerste ronde. VV Dongen verloor in eerdere edities de eerste ronde van Eemdijk, VVV Venlo en Go Ahead Eagles. De wedstrijd tegen JOS is woensdagavond om 8 uur. Burgemeester Davy Jansen heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jansen is nu officieel een jaar lang de burgemeester van de gemeente Loon op Zand. Vorig jaar werd de voormalig wethouder uit Bladel geïnstalleerd en volgde daarmee Hanne van Aert op als burgemeester. In een interview met Langstraat Media blikt Jansen terug op 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en twee agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Bij de Jumbo aan de Monsignor van Kesselstraat in Vlijmen is gisteravond een scooter uitgebrand. De scooter stond naast de stalling voor winkelwagens die door het vuur zwaar beschadigd raakten. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Omwonenden ervaren rondom de Jumbo wel vaak overlast van jongeren. Of de overlast en de brand iets met elkaar te maken hebben is ook nog niks zeker. Op de A59 bij Waalwijk zijn in september meerdere weekendafsluitingen door werkzaamheden. Automobilisten moeten dus meerdere weekenden rekening houden met extra reistijd. Op vrijdag 11 en 18 september is de A59 een weekend lang dicht tussen de afrit Waalwijk en knooppunt Hooipolder richting Rotterdam. Op vrijdag 25 september gaat de snelweg dicht in de richting van Den Bosch tussen Hooipolder en Empel. Burgemeester Davy Jansen heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jansen is vandaag precies 1 jaar lang burgemeester van de gemeente Loon op Zand. De voormalig wethouder het Bladel werd vorig jaar beëdigd en volgt daarmee Hanne van Aertop als burgemeester. Langs Hart Media sprak Jans over 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
21: Langstraat FM, dit is de Middagmix met Anton Mansa.
22: Ja, nou zijn we er klaar voor.

Where were you when the lights went out in New York City? De Tramps aan het begin van een nieuwe aflevering van dit programma. De Middagmix, niet met Rijn Roosendaal, die zit in Oostenrijk, maar met Anton Nachtzaam. Ik zeg een hele goede middag. We hebben uiteraard weer weer en verkeer. De speciale aanbieding, niet die hoor je straks, maar wel de flitsschijf. En uiteraard het laatste nieuws uit onze eigen regio met Siem van der K. Dit is... Kortom, de middagmix op Langstraat FM. Er staat niet zo heel veel file. 14 kilometer staan onder andere op de A2. Knooppunt Deil, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Beest en Knooppunt Deil. Door wegwerkzaamheden sta je daar 4 kilometer in de file. En op de A27 is het nog steeds afgesloten in verband met schade aan het wegmeubilair tussen industriegebied Avelingen en de afrit Werkendam.

Het was een dikke hit trouwens in de Britse hitlijsten. Stond 6 weken daar genoteerd. En piekte op nummer 27. Bij ons werd het helaas geen hit in de naam des woords. In elk geval dat het in de hitparade stond. Dat is wel een radiohit. Dat wil zeggen dat het eigenlijk best wel vaak gedraaid werd op de radio. En dus heel herkenbaar deuntje. The Warm Sounds and the Birds and the Bees. Ik ben vanmorgen, het is een beetje lekker buiten, het is 2, 23 graden hier in het West-Brabantse. Ik heb nog op het dak gezeten van mijn chalet om alles een beetje weer schoon te vegen. De zonnepanelen een beetje te zeemen als het ware. Kortom, ik heb al een drukke ochtend achter de rug. Ja, het is 18 over 2, Langstraat FM met muziek van Wax. Dit is Building a Bridge to Your Heart. We gaan terug naar 1987. Ik zou zeggen, tel maar af.

Muzikaal gezien ben ik eigenlijk niet echt een fan van Mart Hoogkaal, maar dit vind ik wel een erg lekker vrolijkmakend deuntje. Zijn er, of er met zijn vraagstelling, of er eigenlijk wat kroeg zijn in de hemel? Maar wie het weet, je mag het zeggen, er is eigenlijk nog nooit iemand teruggekomen om dat te beamen als het ware. Dus wel de flitsschijf, dat betekent dat we hem maandag tot en met vrijdag in elk geval in de weekprogrammatie langs horen kunnen hier bij Langstraat FM. Het is deadline day op de transfermarkt en in Tilburg draait de transfermolen ook nog op volle toeren. Willem II zou de talentvolle Manchester United-spit Chido Obi op huurbasis naar de Eredivisie willen halen. De 18-jarige Obi zou ook al op Nederlandse bodem zijn. De spanning stijgt bij de heren van Willem II in Tilburg. We gaan het voor je in de gaten houden. Ze hebben in elk geval tot 1 minuut voor middernacht de tijd om het in orde te brengen. De deadline day. Ach, kunnen we trouwens ook nog allemaal volgen vanavond op tv, als je dat zou willen. De Starlight Dancers. Starlight Superman, zo moet ik het zeggen. De Superman Lovers.

0: Seal en Future World Paradise. Langstraat FM tussen 2 minuten over de klok van 2:30. De middagmix met Anton Nachtzaam. Nog tot 3 uur en daarna 2 uur lang lekkere non-stop muziek. En dan ben ik weer bij je terug met het middaggebeuren van 6K. Zometeen de weersupdates, maar eerst is hier Siem van der Kaag.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaag. Bij de Jumbo aan de Monsignor van Kesselstraat in Vlijmen is gisteravond een scooter uitgebrand. De scooter stond naast de stalling voor winkelwagens die door het vuur zwaar beschadigd raakten. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Omwonenden ervaren rondom de Jumbo wel vaak overlast van jongeren. Of de overlast en de brand iets met elkaar te maken hebben is ook nog niks zeker. Op de A59 bij Waalwijk zijn in september meerdere weekendafsluitingen door werkzaamheden. Automobilisten moeten dus meerdere weekenden rekening houden met extra reistijd. Op vrijdag 11 en 18 september is de A59 een weekend lang dicht tussen de afrit Waalwijk en knooppunt Hooipolder richting Rotterdam. Op vrijdag 25 september gaat de snelweg dicht in de richting van Den Bosch tussen Hooipolder en Empel. Burgemeester Davy Jansen heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jansen is vandaag precies 1 jaar lang burgemeester van de gemeente Loon op Zand. De voormalig wethouder het Bladel werd vorig jaar beëdigd en volgt daarmee Hanne van Aertop als burgemeester. Langstraat Media sprak Jansen over 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en komt het plaatselijk tot een bui. Op veel plaatsen verloopt de dag echter helemaal droog. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en soms valt een klein beetje regen of motregen. Het wordt minimaal een graad of 16. Morgen is het bewolkt en in de ochtend valt soms wat regen of motregen. In de middag is het droog met soms een kort moment met zonneschijn. Het is klam met 23 graden en er waait een forse westenwind. En tot zover de update.

0: Sue Robinson, 1976, Turn the Beat Around. Wacht de tijd op 8 minuten over de klok van 2:30. De middagmix met de cover en het origineel. Oftewel twee platen met dezelfde titel, maar er zit een zekere tijdspanne tussen. Het origineel, dat komt uit 1979. En die draaiden we... Die wordt eigenlijk toch nog vrij veelvuldig gedraaid. Het was een oude nummer 1. Het stond destijds maar liefst 11 weken in de top 40. En piekte destijds op nummer 1. De cover daarentegen die werd precies 20 jaar later uitgebracht. Eind 1999, begin van het nieuwe millennium, het jaar 2000. Dat nummer dat was ook nog een vrij grote hit voor een Amerikaanse boyband. Piekte op nummer 19. En stond 10 weken in de hitparade. De cover die is inderdaad van de band Westlife. Het origineel, dat is van ABBA.
1: Het origineel
2: en de cover.

Echt een soort van een guilty pleasure, jongens. Westlife, de cover en het origineel I've Had a Dream stond in 1999, eind van het jaar, begin van het jaar 2000, in de hitparade. En daarvoor uit 1979, absoluut nummer 1 hit voor ABBA. En inderdaad, I've Had a Dream. Het is helemaal aan u en aan jou. Wat vind jij de beste? De cover of het origineel? Tijd voor wat verstaanbare muziek hier bij Langstraat FM. De middagmix, dat betekent dat we alles in één grote blender flikkeren als het ware. En we mixen alles tot een leuk geheel. Tenminste, dat hopen we dan voor u. Dit is For Fun.

Knock on Wood 1979, dat was Amy Stewart. Ik zou het bijna vergeten, maar ik kijk even. Het is vandaag 2 september en wie is jarig vandaag? Onze eigen Jacques Helmons uit Kruisland. Hoe oud hij wordt, dat hou ik in het midden. Dat is niet netjes, niet te mij om dat te vermelden. Jacques, jongen, van harte gefeliciteerd met de verjaardag. Op naar een nieuw, gelukkig en vooral gezond nieuw levensjaar. En uiteraard staan we daar hier bij Langstraat FM ook bij stil. Ook Ton Provili uit Feyenoord is vandaag jarig. Een paar jaar ouder dan wel, maar ook hij gefeliciteerd voor jullie beiden. Andrea Liu, 'Cause I Have Nothing op Langstraat FM. Goedemiddag.

jongens, met Sweet Dreams are Made of This uit 1983. En de Eurythmics kwam weer een einde aan deze middagmix. Middagmix is er weer morgen. Dan is dat weer donderdagmiddag tussen 2 en 3. Zo direct, non-stop muziek, tot 5 uur. En dan spreek ik je weer voor van 6 klaar. Tot zo.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Bij de Jumbo aan de Monsignor van Kesselstraat in Vlijmen is gisteravond een scooter uitgebrand. De scooter stond naast de stalling voor winkelwagens die door het vuur zwaar beschadigd raakten. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Omwonenden ervaren rondom de Jumbo wel vaak overlast van jongeren. Of de overlast en de brand iets met elkaar te maken hebben is ook nog niks zeker. Op de A59 bij Waalwijk zijn in september meerdere weekendafsluitingen door werkzaamheden. Automobilisten moeten dus meerdere weekenden rekening houden met extra reistijd. Op vrijdag 11 en 18 september is de A59 een weekend lang dicht tussen de afrit Waalwijk en knooppunt Hooipolder richting Rotterdam. Op vrijdag 25 september gaat de snelweg dicht in de richting van Den Bosch tussen Hooipolder en Empel. Burgemeester Davy Jansen heeft vandaag een bijzonder jubileum te vieren. Jansen is vandaag precies 1 jaar lang burgemeester van de gemeente Loon op Zand. De voormalig wethouder het Bladel werd vorig jaar beëdigd en volgt daarmee Hanne van Aartop als burgemeester. Langstraat Media sprak Jansen over 1 jaar burgemeesterschap. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op

0: Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Grote kans dat je volgende week vanuit de gemeente Heusden een laagvliegend militair vliegtuig ziet overvliegen. Van 7 tot en met 18 september vindt op vliegbasis Eindhoven namelijk de internationale oefening Falcon Leap plaats. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vracht en parachutisten en komen met hun route mogelijk langs de gemeente Heusden. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het Eindhovense bedrijf Zekerheid wordt de officiële partner van de nieuwe voetbalacademie van RKC Waalwijk. Het bedrijf gaat de jeugdopleiding van RKC ondersteunen. Het logo van Zekerheid komt ook op de wedstrijdshirt van de onder 19 te staan. Met deze samenwerking wil Zekerheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge voetballers. In Heusden Vesting moeten de moestuinen aan de Lombardstraat op de schop. In de grond van de moestuinen blijkt namelijk ontzettend veel lood te zitten. De vervuilde grond wordt weggehaald en vervangen door schone grond. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vooral voor jonge kinderen kan lood schadelijk zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iran

0: De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker.

0: goed zo, Jacques. Every time you cry.
1: Ja.
0: Jij dus. Het is 9 minuten over de klok van 5. En prima, goedemiddag. Hallo miljoenen, zullen we maar zeggen. Via DAB Plus, 6C en 8A FM. En via langstraatmedia.nl. Dit is Van 6 Klaar.
2: Tot 6.
3: Ja? Nou, zijn we er klaar voor?
4: Zo, we gaan beginnen.

Duran Duran, please, please tell me now. Straks nog een plaat voor een jarige Job in ons midden uit Kruisland. Maar eerst gaan we even kijken naar de toestand op de weg. 242 kilometer aan één gesloten plek. Bij ons in de regio staan ze onder andere op de A2. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Bokstel Noord en Afrit Best. West, dat is niet best, 5 kilometer. Stilstaand verkeer tussen Afrit Culemborg en Knooppunt Deil, 5 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Deil en de Martinus Nijhoffbrug, 3 kilometer. Dan is het langzaam rijden op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en Veghel, 5 kilometer. Rijdt langzaam tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor 4 kilometer. En staat stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch over 4 kilometer. Dan de A27. Op de hoofdrijbaan tussen industriegebied Avelingen en Afrit Werkendam is er schade aan het meubilair. Dus dat stukje is afgesloten. Dan staat er stil op de hoofdrijbaan tussen de Keizersveerbrug en Afrit Oosterhout voor 4 kilometer. En staat ook nog een stil tussen Noordeloos en de Merwedebrug voor 7 kilometer door schade aan het wegmeubilair. Dan de A58, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot, 2 kilometer. A59 rijdt het langzaam tussen Afrit Nuland en knooppunt Hintham, 5 kilometer. En het staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer. Tot besluit is het aanschuiven op de, tussen Afrit Eindhoven Centrum en Afrit Veldhoven-Zuid voor 3 kilometer. En dat is de N2. Mocht je erin staan, heel veel sterkte. Je weet het, je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op. Inderdaad, Langstraat FM. Dan hoor je nu Cheryl met een oude hit van The Corrs in een nieuw jasje gestroken. Het hebben steeds Breathless.

Dat is ontzettend herkenbaar, Jacques. Ja. Hij wordt vandaag 61 jaar, Jacques Helmons uit Kruisland. Hij zei, ik voel me nog 50, maar als ik 's morgens wakker word, niet. Nee. Nee. Dus ja, ik denk dat diegenen die zeggen dat ze dat niet herkennen, die liggen door de sodemieter heen. Want dat is een van de dingen die, waar je mee moet zien te dealen als je oud wordt. Ik had het er al over. Hij blaast vandaag 61 kaarsjes uit. Jacques Helmons uit Kruisland. Speciaal voor jou, Jacques, draai ik Undercover Never Let It Slip Away. Gefeliciteerd!

Zo is dat. En we drinken hem op de verjaardag van Jacques Helmons uit Kruisland. 61. Kaarsjes blaast hij vandaag uit. We wensen hem een hele fijne verjaardag. Dat was Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. We hebben zometeen nog een lekkere oldie uit 1969. Het regionaal nieuws, de weersupdate. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren naar Langstraat FM. Met nu muziek uit 84 van Hiltervox. En

0: 1969. Het was de allereerste Nederlandstalige musical. Hair and Zen. Het is 6:02. We gaan naar de nieuwsdesk. Daar zit Siem van der Kaam met het regionale nieuws.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaam. Grote kans dat je volgende week vanuit de gemeente Heusden een laagvliegend militair vliegtuig ziet overvliegen. Van 7 tot en met 18 september vindt op vliegbasis Eindhoven namelijk de internationale oefening Falcon Leap plaats. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vracht en parachutisten en komen met hun route mogelijk langs de gemeente Heusden. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het Eindhovense bedrijf Zekerheid wordt de officiële partner van de nieuwe voetbalacademie van RKC Waalwijk. Het bedrijf gaat de jeugdopleiding van RKC ondersteunen. Het logo van Zekerheid komt ook op de wedstrijdshirt van de onder 19 te staan. En deze samenwerking wil Zekerheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge voetballers. In Heusden Vesting moeten de moestuinen aan de Lombardstraat op de schop. In de grond van de moestuinen blijkt namelijk ontzettend veel lood te zitten. De vervuilde grond wordt weggehaald en vervangen door schone grond. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vooral voor jonge kinderen kan lood schadelijk zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en komt het plaatselijk tot een bui. Op veel plaatsen verloopt de dag echter helemaal droog. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en soms valt een klein beetje regen of motregen. Het wordt minimaal een graad of 16. Morgen is het bewolkt en in de ochtend valt soms wat regen of motregen. In de middag is het droog met soms een kort moment met zonneschijn. Het is klam met 23 graden en er waait een forse westenwind. En tot zover de update.
3: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM. Het is zomer. Zomer op je radio.

Two Man Sound is een Belgisch trio dat in de jaren 70 succes boekte met ritmische nummers op basis van disco, samba en bossa nova. Een van de mensen achter de Two Man Sound is muzikaal genie Lou Deprec, ook wel bekend van Lou en de Hollywood Bananas. En hij was zanger van nummers van Plastic Bertrand, onder andere de hitsinger Ça plat pour moi. Copacabana, single van de Two Man Sound, die stamt uit 1971. Hij zit te luisteren in Schravenhagen, uiteraard. Bart van den Heuvel. Speciaal voor Bart van den Heuvel een nieuwe zangeres. Ze heet Sadie Barlow. Heeft een dijk van een stem en een prachtige nieuwe plaat. Dit is Praying Through the Silence op Langstraat FM.

Blijft toch een vrolijke plaats, jongens. De speciale aanbieding, dat betekent dat je morgen rond de tijdstip ongeveer weer kunt gaan beluisteren. Hierbij van zessen klaar op Langstraat FM. Even mijn scherm aan laten staan, want anders zie ik niks meer. Hè? Kan ook nooit de bedoeling zijn. Kwart voor zes, smakelijk eten, mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM van zessen klaar, elke werkdag van 5 tot 6 op jouw streekradio. Je weet het, we zijn de streekradio voor de hele Langstraat. En dat wordt alleen nog maar mooier in de komende periode. Blijf onze socials ook in de gaten houden in elk geval. Dit is XTC, de band.

Ja, ja, hij maakt nog steeds muziek. En wat voor muziek? Het was de nieuwe single van Erik Meijse. En wat ik ook probeer, wacht de tijd op 5 voor 6, dat betekent dat we de benen gaan nemen. Het is woensdag 2 in september 2026. Vanavond om 8 uur ben ik er uiteraard graag weer met de Classics of Rock. Dit programma is er uiteraard morgen weer tussen 5 en 6. En verder ben ik er uiteraard morgen tussen 2 en 3 in de middagmix. Kortom, ik heb nog wat te doen. Ik wens u nog een hele fijne avond en een plaatje achter met The Stranglers. Ik zeg tot straks of anders, tot morgen. Whatever happened to Leon Trotsky? He got an ice pick.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig.

0: Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryanair-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op.

0: Dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Callas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws. Oh
1: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten twee agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht...

0: 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

En met muziek van Uriah Heep uit 1973 en Easy Living zijn we zomaar midden in de week aanbeland. Het is 8 uur geweest op Langstraat FM. Dat betekent zoals elke woensdagavond de Classics of Rock. Met straks uiteraard weer een aantal rock requests. En maar nu eerst de speciale aanbieding van Zesseklaar van vorige week. Dit is Nickelback en Leave Me Behind op Langstraat FM.

1985, een van die iconische hits van U2. The Unforgettable Fire stond destijds in de top 40. 9 weken genoteerd en piekte op nummer 8. We blijven een beetje in de jaren 80 hangen. In die periode had je 2 bands met dezelfde naam. En ze waren beide redelijk succesvol. Maar de succesvolste was toch wel de Duitse band. We hebben het over de Scorpions. Dit is een top 10 hit van dat jaar 1987. Still Loving You.

0: draaide muziek in de klassieke rock van Catonia, een Zweedse heavy metal band die in 1991 in Stockholm werd opgericht. De band begon als een studio-only project voor het duo Jonas Renske en Anders Nyström. Gedurende de periode daarna rijden ze wel het ene heavy metal succes na het andere aan elkaar en werden ze gevraagd voor live optredens. Door de toenemende populariteit leidde ertoe dat ze meer bandleden toevoegden voor live optredens, hoewel de bezetting buiten de oprichters van de band een voortdurend veranderende wisselende deur van muzikanten was. Dan nu een plaat op verzoek, een zogenaamde rock request, ditmaal aangevraagd door Arjan Vonk. Hij vroeg muziek aan van Kingfisher uit 2023. Dit is The Heart in the Water.
1: Classics of Rock. Rock Request.
2: They say misery loves company.

Muziek van het album Starlight Dance uit 1978. Dat was Kayak. En het nummer Want You To Be Mine. Daarvoor Kingfisher en Heart in the Water. Een rock request van Arjan Vonk. Straks is uiteraard ook nog de rock request van onze grote vriend Geert de Meer. Die komt er dit tweede uur langs. Zo direct hebben we trouwens geven we een slinger aan de Classics of wat Top 100 carousel. Hij bleef vorige week hangen op nummer 75. Ben je benieuwd waar hij zometeen stopt? Blijf dan luisteren. Eerst gaan we naar een band opgericht in 2012 in IJsland. Een IJslandse blues rock band. Ik heb het over Kaleo. Ze werden bekend door een KPN-reclame pingel als het ware. En ik heb ze een aantal keer live aan het werk mogen. Prachtig. Dit is Break My Baby.

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

De Classic Chevrolet Top 100 carousel. We nemen de papieren even ter hand. Vorige week bleef hij haken op nummer 75. En vandaar het gaven we er een ferme slinger aan. En hij stopte vandaag op nummer 56. Daar vonden we Deep Purple en The Perfect Strangers. En na een hele lange periode, donker periode voor Spike van Direct, zijn ze weer helemaal terug met nieuwe muziek. Dit is My Friend.

En met muziek uit het begin van de jaren 80 van Adrian Gervais, een echte one-hit wonder, wat eigenlijk ook geen hit werd. We komen weer aan het eerste uur van de Classics of Rock. Adrian Gervais. We hebben er nog één voor je. En dat is muziek van Neil Young en Rocking in the Free World. Ik zeg tot zometeen na nieuws en weer voor het tweede uur van de Classics of Rock.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

een Australische popband die in 1965 al werd opgericht in Brisbane, Queensland. Ze zijn vooral bekend met een top 10 single Tom Tom Turnaround die in 1971 werd uitgebracht. De meeste van hun grote successen werden trouwens geschreven door Ricky Chin en Mike Chapman. En dit was een redelijk bekende hit bij ons hier in Nederland. The World, This World of Water. En dit is Jack Savoretti bij de Classics of Rock.

We hebben dit album al wat vaker ter hand genomen. Het album uit 78, Back and Forth. Van de formatie uit Ierland, Lindisfarne. Van het album The Classics of Rock, album track Only Alone. Van album tracks is het een kleine stap naar nieuwe album tracks. Dit is The Ballad of Terry Fox en Bryan Adams.

Volgens mij was dit een van de eerste lange uitvoeringen die ik draaide in dit radioprogramma. Heel, heel lang geleden. Sniff of the Tears, de Classics of Rock, lange van Nachtzaam, de 12-inch versie van Driver's Seat. Was destijds ook hun allergrootste en allerbekendste plaat die ze hier in ons land uitbrachten. En over bekende nummers gesproken die je eigenlijk bijna nooit op de radio hoort. We gaan terug naar 1978 met de onvolprezen Dire Straits. Plaat die vind ik toch een van de mooiste is en die je niet al te vaak op de radio hoort. Die hoor je nu in de Classics of Rock, Down to the Waterline.

0: Anna Popovic, geboren op 13 mei 1976. Blueszangeres en gitarist oorspronkelijk uit Servië. En ze woont al sinds jaar en dag in de Verenigde Staten. Dit was van het album Dance to the Rhythm uit 2025. Hurt So Good. De hoogste tijd dat we de rock request van Geert de Meer te hand nemen. Elke week stuurt hij trouw een request in met de hoop dat ik hem moet teleurstellen dat ik hem hier kan draaien. Maar het is hem nog nooit gelukt in al die tijd dat hij een rock request aanvraagt. En ik blijf hem uiteraard triggeren. Geert, probeer die pareltjes te blijven opzoeken voor mij. Zodat ik die kan delen met jullie allemaal hier bij de Classic Shuffle. Barclay James Harvest en The Crazy City uit 1974 op verzoek van Geert de Meer.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06 47 37 66 92.

Ze is een van de meest veelzijdige gitaristes en singer-songwriters uit Kansas, Missouri. Samantha Fish, hoewel ze vaak wordt genoemd als blues-artiest, bevat het werk van deze zangeres verschillende genres, waaronder rock, country, funk, blues, grass en ballads. Dit was Samantha Fish met muziek van het vorig jaar en Wild Hearts. En dit is een zogenaamde radiohit. Het werd nooit een hit. Het is de eerste single van de Amerikaanse zanger Billy Joel en afkomstig van zijn tweede studioalbum Piano Man uit 1973. 2 november van het jaar werd het nummer voor het eerst op single uitgebracht in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. En op 18 april 1975 volgde ons land en de rest van Europa. In ons land werd het een radiohit, maar behaalde geen notering in de top 40 of tipperaden. Dit is The Piano Man.

Ik weet het, muziek is smaakverschillend, maar voor mij persoonlijk is dit een van de allermooiste live tracks ooit gemaakt. In the City van The Eagles. En dan nu, als een van de laatste in dit programma, muziek van de uit Champaign, Illinois afkomstige rockband REO Speedwagon. Opgericht in 1967. Het album High Infidelity dat uitkwam in 1980. Hun tiende LP was een doorgeslaand succes. Na de hitsingles Keep On Loving You en Don't Let Them Go lukt het niet de daaropvolgende single Take It On The Run in notering voor de groep in de hitlijsten te voorzien. Can't Take This Feeling Anymore is te vinden op het album Wheels Are Turning uit 1984.

En met REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling Anymore komen we weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock hier op Langstraat FM. Het programma is volgende week woensdag uiteraard weer tussen 8 en 10. En ik spreek je graag morgen weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe Van 6 Klaar. Hoe dan ook, een fijne voortzetting. Tot morgen of tot volgende week.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf, die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wiegen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het

the wink of her eye.

Kleinstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of

0: nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid die migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot